Baita kushi situn kispichi waska Baita fatunitun agzawaskanin